0: vallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10 tot 20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Yeah.

you do it on your own.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen heeft aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het is een reactie op de Amerikaanse aanvallen van een paar uur eerder. Over schade en slachtoffers is niets bekend. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten. Dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat dat aantal daalt. Vooral bij studenten uit Duitsland en China is een afname te zien. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N242 middenmeer richting Alkmaar staat file door de werkzaamheden aan de A9. Voor de aansluiting met de A9 nu 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en de aansluiting met de N514 3 kilometer. Het oponthoud is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. Zanger Patrick Bruel is in Frankrijk officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een zedenonderzoek. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
0: Dit is ZFM.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Hier Jeroen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn opnieuw mensen de straat opgegaan naar aanleiding van een mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden getelde stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez. Maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
2: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, rijdt het verkeer langzaam. Tussen Landsmeer en Zeeburg 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En 201 van Hilversum naar Uithoren tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 3. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldt de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerden naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het gaat dan om mensen die naar het buitenland waren gevlucht, maar ook om mensen die in eigen land verdreven waren. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden kwam naar buiten dat verzekeringen...

Dit is ZFM 106.9 FM.

0: got to.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was. En dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2... om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN. It's about that time, y'all.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden. Destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinees Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat in de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Daar heb je bijna 10 minuten oponthoud. Net als op de A4 naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A7, de Afsluitdijk, naar Friesland sta je bij Brezandijk een kleine 10 minuten in de file. En het rijdt her en der langzaam op de A10, de Ring van Amsterdam. Onder meer bij de Koentunnel op de Ring Noord heb je een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan twee kinderen en een volwassene. Een groep van 16 fietsers zou zijn aangereden door een auto op een provinciale weg. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om vier grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. Ook zo'n 500 supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK-voetbal omdat ze geen visum krijgen. Eerder werden ook andere Afrikaanse voetbalfans al geweigerd. Het weer, morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Veel files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A2 heb je een kwartier oponthoud van Amsterdam naar Utrecht bij Breukelen door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9 is ook een ongeluk gebeurd van Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. Dat kost je 10 minuten extra. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het druk tussen knooppunt Velzen en Akersloot. De vertraging is een kwartier. Verder sta je op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ook een kwartier in de file tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Roelevarensveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. Een statenlid van de PVV in Noord-Holland heeft een taakstraf van 200 uur gekregen. Hij reed in op een klimaatactivist bij een Extinction Rebellion demonstratie. Het OM had een straf van 180 uur geëist. En supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans de reis moeten annuleren. En het weer nog vanavond en vannacht. Regen, ook morgen regen, vooral in het oosten en maximaal 6.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagmiddag behoorlijk druk. Er staan veel files die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. Zoals de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Bad Hoeverdorp en Roelofarensveen. De A2 Amsterdam richting Utrecht tussen knooppunt Holendrecht en Breukelen. Op de N201 heb je een kwartier vertraging. Van Hoofddorp naar Uithoren voor de aansluiting met de N196. Op de A9 is het ook druk. Van Amstelveen naar Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. Daar sta je 10 minuten in de file. En op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn heb je ook 10 minuten oponthoud tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten heeft geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk in de buurt van Hulst. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, twittert de premier. Een auto reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is opgeheven. Vandaag werd die in de Gelderse Vallei ingetrokken. Dat was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. En het weer, vanavond en vannacht regen, morgen ook regen, vooral in het oosten. En het wordt een graad of 17.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

staan weer 100 camera's op mij gericht. Maar dat gaat pas vanaf 8 uur in werking treden. Dus dit is even de radio. We begonnen, het is ook alweer niet zonder reden, met Kathmandu met If Only. Dat is van de EP die ze vorig jaar hebben uitgebracht. En dat heeft een reden, want de nieuwe single die ga je straks horen in uurtje nummer 3. En dat is het uur ook met muzikale gast Melanie Rijn. Want we hebben er 2 vandaag. Er komen er ook nog. En daar gaan we straks vanaf 8 uur mee beginnen met Noodles. Die zijn er ook. En die hebben gewoon de reis aanvaard van de andere kant van de afsluitdijk. En die zullen dus tussen 8 en 9 hun repertoire laten horen. Een deel van hun repertoire. Dus deze Alternative FM staat dus een beetje behoorlijk in het teken van. We krijgen ook nog een kracht erbij. Die zie ik ook al in de gang staan. Dus die komt er ook aan. En dat is een beetje de hoofdmoot van vandaag. In deze Alternative FM van 11 juni. Wat hebben we nog meer? We hebben in dit uur ook nog een gesprek met Lorena Vissentener van Lorena in the Tide. En dat gaat over de single Untouchable. Ja. Ze waren zo onaantastbaar dat ze besloten om hem helemaal met de nodige verrassing uit te gaan brengen. En dat was nou niet helemaal een geslaagd idee, kwamen ze er een beetje achter. Want niemand wist het eigenlijk dat ze dus een nieuwe single hadden uitgebracht. Maar ja, dan moet je dat ook maar weten. Dat zeggende gaan wij gewoon verder. Dit is een single die ik van de week heb binnengekregen. En die schijnt op een groot label uit te zeggen. Ik ben even kwijt welke label. Maakt ook niet zoveel uit. Maar dit is Bungie. En dat nummer dat heet In Motion.

0: Hey Jutty, ik hoorde wat er gebeurd was, dus ik wilde even checken hoe het wel goed met je gaat. Kijk maar of je wil bellen of appen. Love you.
1: Ik kreeg van de week iets binnen over data en dat de nummers zo kort duren. Nou, dit is zeker een kortdurend nummer, want het is 1,5 minuut. Is van Jit, die kwam ook ooit de mailbox binnenvliegen. Maar dan bij de omroep waar dit programma wordt uitgezonden, bij ZFM Zandvoort. En ja, sinds die tijd is het regelmatig het geval dat zij als... Ik dacht toch wel als iemand die geslaagd was aan de Herman Brood Academie... het materiaal wat we hier laten horen. In de tussentijd hoorde je... dat is de single die ze uit heeft gebracht. En Bungie met In Motion... die hoorde je daarvoor. Dat was een single die afgelopen week is uitgebracht. En die band die komt uit Utrecht. Deze band, daar zit een verhaal aan vast. Dat heeft alles te maken met iemand die ook regelmatig ons programma beluistert. Dat is Boukje uit Friesland. Die had het over... de coach. En daar is iets triest gebeurd. Daar is de drummer Dirk. Die is niet oud geworden. Die is 24. Dat heeft te maken met een enorme hartafwijking die die jongen had. En ja, daar zijn nu de andere bandleden bezig mee om crowdfunding voor elkaar te krijgen. Om een vinylalbum uit te gaan brengen. Dus dat speelt op de achtergrond een rol. En een van de bijdragers die je kunt leveren is bijvoorbeeld dat je dus een bedrag doneert. En daarbij leveren ze dan ook een EP. En die EP is van 2 jaar geleden en daar staat dit nummer op. En dat nummer dat heeft...

Deze Lotte, mijn lief, die had vorige week haar vuurdoop hier bij ons in dit programma. Dat nummer dat heet Julie's Hymn. Is haar eerste single. En de bedoeling is dat er nog meer singles gaan komen. En daarna, bij die tweede single, dan is het aanleiding om eens even een telefonisch gesprek ook te gaan voeren. Want ja, dat is altijd technisch. Dan kunnen we het eerste nummer laten horen. Dat het gesprek. En daarachter dan die nieuwe single. Maar zover is het nog niet. Want ze moeten het nu nog even met deze single doen. Het is de tweede achterin volgende week dat we dat laten horen. Daarvoor hoorde je de Coats. Die komen uit Groningen. En die band, daar is wat mee. Dan moet je maar even kijken bij Voor de Kunst. Die zijn bezig met crowdfunding. Heeft alles te maken met de drummer van die band, Dirk. Die is niet meer onder ons. Die is 24 geworden. Heeft een hartafwijking. En ja, dat heeft hij niet verder meer na kunnen vertellen. Daar is hij eigenlijk ten aan onder gegaan. En de overige bandleden vinden het belangrijk dat in ieder geval die muziek toch onder de aandacht blijft. Wat dat er gaat. Nou, dan heb je eigenlijk al bij mij al heel veel gewonnen. Want ook in dit uur zit hij er weer in. Een nummer van, ja, weer van Wave Zero. Ik blijf dat voorlopig nog wel even draaien. Maar dat heeft daar ook mee te maken. En dat is gewoon nou iets wat ik eenmaal heb. Dan zijn we toegekomen aan dat nummer wat vorige week uitgevoerd werd door Tuskhead. Man, You Are To Me. En bij binnenkomst hebben we het al gehad. Melanie, die straks tussen 9 en 10 te horen is, gaat het nummer dus ook uitvoeren, maar dan in haar versie. Dus, en ik zie al een van de videologen hier al rondlopen. Die wil daar natuurlijk een hele eigentijdse versie van gaan maken. Nou, dat gaan we allemaal meemaken. Dus we zien het wel hoe dat verder gaat ontwikkelen. Maar dit is die versie van vorige week. Hier is Tuskhead met Man, You Are To Me.

Oh jee, dat was Lisette Aviva die we vorige week hier in, vorige week in maart in de studio hadden. Je hoort nu op de achtergrond hoor je Nubbels bezig de soundcheck aan het doen. Straks is dat de beurt aan Melanie Ryan. Maar je hoorde trouwens al een nummer wat geschreven is, mede geschreven is door Melanie. En dat is het nummer van Tuskhead die vorige week heeft uitgevoerd. Man, you are to me. Lisette Aviva hebben we gehad. Dan gaan we weer eens even weer die akoestische versie van Wave Zero met Realize erbij pakken.

Zo was het dus met Ines Maria van Vanilla. Vanilla, dat was de single die zij vorige week volgens mij heeft uitgebracht. Toen hadden wij hem, mogen draaien. Daarvoor hoorde je Realize met een akoestische versie van Wave Zero. Is ook al van 2010. Zo lang gaat het terug. En dat ze dus wel wat konden, dat hebben ze wel bewezen met deze track. En dat was zelfs nog in de oude studio. Wat wel heel erg bijzonder is, dat het geluid toen al door de heer M. van Dam werd gedaan. Nu is het tijd voor Lorena and the Tide. Dat gaat over de single Untouchable. Maar eerst hoor je Hate Me. Daarna het gesprek en daarna dus die hele nieuwe single van Lorena and the Tide.

0: luisterde net naar Hate Me. Maar het is niet een reden om iemand te haten. Want we hebben degene die dat liedje uitvoerde ook aan de telefoon. Dat is Lorena van Lorena in the Tide. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, want dat is ook alweer even een tijdje terug, hè, deze single.
1: Maart volgens mij, ja.
0: Ja.
1: Maart.
0: Ja.
1: Maar het is alweer tijd voor een nieuwe.
0: Ja, maar jullie blijven toch behoorlijk muzikaal actief, heb ik me laten vertellen. Maar ook gemerkt, want we hebben regelmatig wel wat werk van jullie laten horen in de uitzendingen. Zijn jullie met een soortement van muziekoffensiefje bezig?
1: Nou, zo kan je het wel stellen, ja. We hebben heel erg lang gewerkt aan ons tweede studioalbum.
0: Mm-hmm.
1: En die gaat deze zomer uitkomen. Dus nu zijn we allemaal singles aan het uitbrengen. En ja, we zijn er zelf heel enthousiast over. Dus nu denken we gewoon van, nou, we brengen alles uit.
0: Ja, is dat ook te merken in de belangstelling voor de band?
1: Ja, ik denk dat altijd goed is als je als band nieuwe muziek uitbrengt. Dat vinden mensen gewoon leuk. Dat is,
0: ja, gezien het verhaal ook van jullie op Snertpop.
1: Ja, daar stonden we afgelopen weekend.
0: Ja, ja, want dat is. En dan denken veel mensen Snertpop. Dat lijkt me iets meer voor de winter, maar niet voor de zomer.
1: Ja, dat was het vroeger ook, heb ik me laten vertellen.
0: Ja.
1: Het is in Midwoud en mijn vriend komt daar vandaan. Dus het is al 11 jaar ongeveer dat ik daar kom. En elk jaar is daar Snertpop. En dat zag ik elk jaar groeien. En dan veranderde het weer van plek naar een ander groter veld. En dan zag ik die grote tenten.
0: Ja.
1: Ik dacht, nou, daar wil ik gewoon spelen met onze band.
0: Ja.
1: En met de gek.
0: Ja, ja.
1: Dat dit jaar gelukt is. Nou, dat is alleen maar super.
0: Ja, staan er nog meer optredens bijvoorbeeld? Ik denk bijvoorbeeld aan jullie achtertuin Halt Pop. Om maar wat te noemen.
1: Halfpop hebben we vorig jaar opgetreden.
0: Ja.
1: Dus dan is nu weer de beurt aan iemand anders.
0: Ja.
1: En ja, wij gaan op 26 juli nog een leuk akoestisch optreden doen. Hier ook in Koogaanezaan bij de Waakzaamheid. Die staat 400 jaar. Dus dat is heel leuk. En daarna gaan we eerst op tour naar Engeland.
0: Ja, want jullie hebben iets met het land, hè? Met Engeland.
1: Ja, Engeland vind ik echt helemaal te gek. En wij als band voelen ons daar altijd zo welkom met onze muziek. Dat is echt ongekend.
0: Ja, dat heeft ook te maken dat jullie daar misschien het nieuwe materiaal een beetje willen laten horen, toch?
1: Sorry.
0: Ja, nee, ik vroeg me af van jullie gaan naar Engeland toe om ook om jullie nieuwe materiaal te laten horen.
1: Ja, zeker. Er is zelfs één zaal. Dat is altijd onze afsluiter in Middlesbrough. Daar komen we elk jaar en het is elk jaar uitverkocht als we daar zijn.
0: Mm.
1: En dat is over het algemeen altijd de eerste zaal die nieuwe nummers hoort. Die dan niemand anders nog heeft gehoord. Die kiezen we daar uit.
0: Ja.
1: En dan bepalen we daarna van oké, gaan we er ook echt iets mee doen? Gaan we het opnemen? Gaat er de kliko in? Normaal natuurlijk.
0: Ja, ja. Het lijkt wel een beetje de Britse variant van Best Kept Secret.
1: Ja, nou ja, bijna wel misschien.
0: Ja, ja.
1: Kleine schaal.
0: Ja, dat bedoel ik dus ook. Maar goed, dan natuurlijk de zomer, daar heb je het over. Dat jullie dan het album uit willen gaan brengen. Is de zomer dan wel een goede plek of een goede tijdstip om een album uit te gaan brengen? Want ik kan me voorstellen, het festivalseizoen is volop bezig. En dan komen jullie ineens met een album.
1: Ja, kijk, dat weet je nooit. Maar wij proberen niet altijd vanuit een marketingperspectief te kijken, maar ook gewoon naar wat voelt goed.
0: Ja.
1: En het album heet Wildfire. En wat ons betreft is het echt een zomeralbum. Dus dat was een soort van in de zomer komen.
0: Ja,
1: en daarna gaan we de rest van het jaar gaan we natuurlijk overal dat album laten horen.
0: Ja, dat is dan natuurlijk de vervolgstap in dat opzicht. Ja,
1: ja.
0: Want jullie proberen altijd iets uit met het uitbrengen van een single. Dat is meteen ook de richting waar ik nu op ga naar de single die jullie nog niet zo lang geleden hebben uitgebracht. Dat ging bijna geruisloos. Eigenlijk te geruisloos.
1: Ja, soms moet iets even op gang komen, nog.
0: Ja.
1: Zeker, daar heb je wel een punt.
0: Ja,
1: kijk, wij wij zijn met 4 mensen en wij zijn muzikanten, niet marketeers. Maar we doen wel echt ons best om altijd weer iets nieuws te verzinnen. Als je zoveel singles achter elkaar uitbrengt zoals wij nu doen, dan gaat het niet werken om het elke keer op dezelfde manier uit te brengen. Mm-hmm. Dus de tactiek van deze week, ja. van Untouchable, dat was de surprise release.
2: Ja.
1: Maar ja, ik denk dat inderdaad de enige mensen die surprised waren, dat het onze ouders waren. Maar, verder niet, dus. Maar goed, we hebben het gewoon omgegooid en we gaan nu dan... nu hebben we alle radiostations even goed aangeschreven.
0: Waaronder de onze?
1: Dan hangt een weekje er ook niet om, denk ik.
0: Nee, dat is de reden waarom we jou bellen natuurlijk. Untouchable, dan denk ik aan die film met Kevin Costner en Sean Connery. The Untouchables, Elliot Ness. Maar dat is het dus niet, hè?
1: Nee, zeker niet. Wij dachten zelf aan die Franse film, prachtige film, Les Intouchables.
0: Ja, dat die. Ja.
1: Maar dat is het ook niet. Nee. Untouchable is... de controle terugpakken is wat het moet zijn in dit nummer.
0: Ja.
1: Dingen overkomen je, soms kun je er helemaal niks aan doen. En wat je wel onder controle hebt, is hoe je daarmee omgaat, hoe je daarop reageert.
0: Ja.
1: En dat is voor ons untouchable.
0: Ja, is daar ook een aanleiding voor geweest om zo'n liedje te schrijven? Want ik kan me denken dat in jouw omgeving zoiets heeft plaatsgevonden en je denkt, nou, daar kan ik wel iets over schrijven.
1: Ja, nee, absoluut. Wat vaker een thema is in onze nummers, is toch wel mijn gezondheid, die een tijdje heel wankel is geweest.
0: Ja.
1: En in een best wel korte termijn was ik 3 keer achter elkaar heel onverwacht op de spoedeisende hulp beland, mm-hmm. in het ziekenhuis.
0: Ja.
1: En moest ik weer worden geopereerd en zo. En dat zijn ook situaties, daar kun je niks aan doen.
0: Ja.
1: En hoe machteloos je je dan ook voelt in dat moment. Het enige waar je controle over hebt is van oké, hoe ga ik hiermee om? Want dit overkomt mij, dat is gewoon een feit.
0: Ja.
1: En ik wil hier weer uitkomen, ik wil hier sterker van worden. En dat is soms heel moeilijk om je te bedenken als je je totaal niet sterk voelt op zo'n punt.
0: Ja.
1: Maar voor mij is het nummer schrijven dan heel therapeutisch. En dus het begin van dit nummer, of zeg maar de opzet van dit nummer, heb ik ook in het ziekenhuisbed geschreven.
0: Ja.
1: Meer als een soort mantra van oké, je bent untouchable. Je gaat dit zijn, je gaat hier overheen komen. Meer een soort van manifesteren dan dat ik het op dat moment echt voelde. Maar een paar jaar later heb ik het toen afgemaakt. En nu voel ik het echt. Want nu sta ik hier weer gewoon.
0: Ja, dat is meteen ook even nog een kleine persoonlijke vraag naar jou toe. Want hoe is het dan nu met je?
1: Ja, het gaat heel goed.
0: Ja.
1: Ik heb natuurlijk diabetes, dus dat gaat nooit weg.
0: Ja.
1: Dat is al 15 jaar onderdeel van mijn leven. Dus dat brengt ook geen verrassingen meer met zich mee in die zin. En wat er toen allemaal is gebeurd met mijn buik, dat is altijd een mysterie gebleven. Waardoor dat is gekomen, wat een onderliggende oorzaak kon zijn, dat hebben ze nooit kunnen achterhalen. En er is mij verteld dat de enige kans om dat ooit te achterhalen zou zijn als ik weer zo ziek zou worden.
0: Ja.
1: En eigenlijk is de hoop dat niet meer gebeurt.
0: Ja, oké. Dus dat, dan laten we dat ook wel lekker zo. Untouchable is dus dan de laatste single voordat het album komt?
1: Ik denk het wel, maar je weet het natuurlijk nooit met ons.
0: Nee.
1: Het zou zomaar kunnen dat er ineens nog, niet een surprise single verschijnt. Dat hebben we nu geprobeerd. We gaan weer wat anders doen dan.
0: Ja.
1: Maar je weet het nooit, Jaap.
0: Oké.
1: Maar jij de eerste die het hoort de volgende keer.
0: Dat is wel heel fijn. Dan de meest belangrijke vraag en ook de afsluitende vraag. Waar is Lorena in de tijd te vinden op het wereldwijde web?
1: Op onze website lorenaandthetide.com kun je al onze aankomende showdata zien. En verder houden wij onze social media altijd heel goed bij. @lorenaandthetide op Instagram en ook op Facebook.
0: Dan gaan wij nu Untouchable

Zover was het dus. Lorena de Tijd. Dat nummer dat heet Untouchable. En ze hebben afgelopen week, geloof ik, op Snackpop gestaan. En dat was geen snack meer, geloof ik, in ieder geval. Dat is een beetje het markeren van het eind van dit eerste uur. Straks gaan we het live gedeelte doen. En dan zijn we ook te zien op Jij Buis. Dan mogen we ook weer van mijn aanwezigheid genieten op beeld. Maar zover is het nog niet. Even nog één nummer. En dat is deze van de heren van Dandelion. De familiebond. Daar sluiten we mee af. En daar beginnen we straks ook mee. Dus dan weet je ongeveer hoe het ervoor staat. What a nice surprise.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar de afhaal-Chinees thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op de afhaal-Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a Mexico, people of the world, welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

0: En dat was hem helemaal. Deze Niels Buijs. Ik zei al bij het afsluiten van het eerste uur. En voor de mensen die mee zitten te kijken op YouTube. Waar heeft hij het over? Bij het afsluiten van het eerste uur had ik het erover dat de familie Bond laten komen. Nee, ik heb het even uitgesteld. Die komt in uur nummer 3 voorbij. Maar goed, dit komt ook uit Volendam. En dat heeft te maken met de gast die volgende week komt. Want dit is de gast die we volgende week hier in de studio hebben. Dat is Niels Buijs. Met The Professional, dat is de vorige single. Want hij heeft nu een huidige single, dat heet Runaway. En wellicht gaat hij volgende week ook de nieuwe single laten horen. Dus dat is er volgende week. Maar inmiddels staan aan de andere kant twee ras-echte muzikanten. En eigenlijk ook songwriters. En ze zijn van de andere kant gekomen van de afsluitdijk. Ja, dat is dan, dat vind ik dan wel weer leuk. Ik moet even kijken of ik iets krijg van geluid. Ja, zeg eens wat.
1: Hallo.
0: Ja, Alex, die hoor ik in ieder geval. Want we hebben vandaag een dubbel optreden. En je hoorde dus de stem van Alex Nieuwland. Beter bekend als Nieuwland. Maar in dit geval is het Nieuwels, want... We hebben hier Elze van der Greft, die staat daarnaast, voor de mensen die meekijken. En Nieuwels, dat is een project. Nou, een project. Jullie gaan er wel mee door, hè? Want jullie zijn er ooit aan begonnen, vorig jaar, geloof ik.
2: Ja, het is wel een project, maar we gaan er wel mee door, ja.
0: Ja, ja. Want hoe is het bevallen na dat album wat jullie vorig jaar hebben uitgebracht?
3: Ja, goed. Wij schrijven gewoon continu eigenlijk nummers en dat sturen we dan heen en weer. En dat is een ongoing process, zeg maar.
0: Ja, ja. En is het dan ook zo van dan zijn de nummers af en dan wordt er op een gegeven moment gezegd van oké, maar hoe zit het dan live?
2: Nou, we hebben dat album uitgebracht in december en dat hebben we gepresenteerd live met een band. En dat zijn dan eigenlijk gastmuzikanten.
0: Ja.
2: Maar die gastmuzikanten, sommigen blijven hangen en die gaan vaker met ons mee. Maar we hebben wel een beetje een groep van muzikanten om ons heen. Dat als we live willen spelen, dat we het repertoire kunnen brengen. Want we staan hier met twee microfoons. Het album hebben we helemaal samen gemaakt. Alle instrumenten en alles.
0: Ja.
2: Dus dat kunnen we hier niet live, live ten gehore brengen.
0: Op nee, maar daar zijn optredens dan weer voor, heb ik me laten vertellen. Ja. Toch? En hoe zit het met die optredens? Kijk weer even naar de dame in dit gezelschap.
3: Nou, binnenkort dan mogen we bij de Tall Ships. In Harlingen mogen we spelen. Dan hebben we dus ook een band die op dat moment met ons daar wil staan. En voor de toekomst weten we het nog niet helemaal.
0: Nee, maar het smaakt wel naar meer als ik het zo hoor in ieder geval.
3: Het is gewoon heel leuk. En die nummers, als ze dan weer door een band worden gespeeld... dan is het weer heel anders dan hoe je het zelf in de studio hebt ingepingeld.
0: Ja. Ja.
3: Dus het leeft dan ook wel weer anders. Dat is wel heel mooi.
0: Dan is natuurlijk ook de vraag, want jullie komen alle twee uit Friesland... maar de roots liggen ergens anders, want... Elze, jij komt oorspronkelijk uit Kampen. En Alex, die komt hier gewoon 25 kilometer hier vandaan, oorspronkelijk uit Amsterdam.
2: Ja, niet verder vertellen. Nee, ja, ik ben wel van Friese ouders. Dus
0: Oké, dat dan weer wel.
2: Ik woon in Amsterdam en we zijn weer teruggegaan.
0: Oké, maar even over hoe de belangstelling voor de muziek is die jullie maken in bijvoorbeeld jullie eigen provincie. Wordt dat opgepikt?
3: Ja, het wordt zeker wel opgepikt. Het is wel weer bijzonder dat er dan weer... we doen meerdere projecten.
0: Ja.
3: En voor dit project is er dan weer een hele nieuwe groep... die dat dan weer heel erg leuk vindt. Dus, het is altijd weer publiek te vinden. Dat is wel heel mooi.
0: Oké, dus dat... Maar we gaan het zo dadelijk allemaal horen. Draai eerst nog even een stukje muziek. En dan is het de beurt aan Nieuwels... die het spits mag afbijten in deze alternatieve FM... Maar eerst, Nairoei, ik weet niet of ik het goed uitspreek... maar het leuke daarvan is dat ik met één van die twee leden al in deze ruimte heb gestaan. En dat was tijdens het optreden van Maya Willemsen vorig jaar. Ja, dat vond ik heel grappig. En waarom? Vriend Maarten Verduin van RPL Woerden... die gaat deze gasten live in zijn uitzending krijgen. Maar ik was meteen eigenlijk best wel onder de indruk van wat ze hebben gemaakt. En dit is Loss of an Idea.

heeft iets weg als vorige week. Want aan de achterkant zitten de muzikale gasten. Of tenminste in ieder geval de muzikale gasten die we in tweede uur hebben. Maar we hebben nu in het eerste uur klaarstaan. Noodles. En ja, we hebben al even het spits afgebeten wat betreft wie is. Maar ze hebben alle twee een muzikaal verleden. Daar kom ik nog tijdens dit optreden tussendoor ook nog even op. Van wat er allemaal nog erbij zit. Maar we gaan eerst beginnen met een van de nummers. En volgens mij is die ook als single uitgebracht. Ja, hè, dat klopt. En dat is... En Alex die zei het al. Het is niet Love Shines Brighter Than The Rain. Nee, het is Love Shines Brighter In The Rain. Nou, de regen die klettert op dit moment redelijk verder door. Zijn jullie er klaar voor? Dat, want dan gaan we nu eraan beginnen. En dat is het eerste nummer van vanavond. Love Shines Brighter In The Rain.

0: En nu ga ik even klinken als die Apollo 13 commandant Jim Lovell. Houston, we've got a problem, want YouTube werkt niet.
1: Nee!
0: Ja, dat is het pakje aan voor de man links van mij. Maar er wordt wel beeld opgenomen, hoor. Dus ja, het eerste nummer is erbij ingeschoten. Maar jongens, we hebben de samenvatting nog, hè? Dus dat is dan vers 1. Ja, dat krijg je natuurlijk. Dan zijn we zo bezig dat we ineens vergeten zijn dat we YouTube... maar kijk, de televisie. Televisie werkt dus wel. Dus, maar goed, je kan niet alles hebben. Dan klinkt er zoiets als... zoiets. maar dan ga ik nog even gewoon het gesprek voeren. Want dan kunnen we altijd nog even vertellen van wat jullie naast Novels doen. Want Alex, om met jou te beginnen. Nou, dat gebeurt regelmatig dat je bij ons in de uitzending zit. En dan heb je weer een album af.
2: Ja, 11 inmiddels.
0: 11.
2: 12 komt eraan, ja.
0: 12 komt eraan. De laatste keer was het een dubbel album, geloof
2: ja,
0: ik, toch?
2: Ja, dacht ik, het is 10. Dan moet ik iets bijzonders doen. Ik denk toch voor 2.
0: Ja, en dat betekent dat je... Nou, als het een dubbel album is, is het eigenlijk 12, hè?
2: Nee, dat is volume 1 en volume 2. Dus het zijn er wel 2.
0: Het zijn er echt 2.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Driftwood Diaries, als ik het goed heb. Dat was het laatste album.
2: Ja.
0: Want als jij bijvoorbeeld bezig bent, dan... jij zegt, heb het ook een paar keer gezegd in de uitzending. Het is een ambacht, vind je?
2: Vind ik, hè?
0: Ja.
2: Vind ik.
0: Ja.
2: Je moet niet wachten totdat de inspiratie komt. Dat werkt bij mij niet.
0: Nee.
2: Ik moet gewoon gaan zitten en dan komt er de ene keer niks. En de andere keer komt er iets prachtigs.
0: Ja.
2: Wat ik prachtig vind tenminste.
0: Ja.
2: En zo zie ik het. Maar een ander vindt dat misschien anders.
0: Ja, ja, want je hebt ook een Nederlandstalig album uit. En dat heb je gewoon onder je achternaam uitgebracht.
2: Ja, ik denk ja. Dat zat er ook nog. Die moest er ook nog even uit.
0: Die moest er ook even moest er ook uit.
2: Ja.
0: Van wanneer dateert dat album alweer?
2: Begin 2025, denk ik.
0: Ja.
2: Begin vorig jaar.
0: Ja, er zat iets mysterieus ook iets in. Ben jij een man van de mysterie of niet?
2: Nou, blijkbaar. Ja. Ja, vertel.
0: Ja, ik weet het niet. Oh. Ik bedoel, zo klonk de muziek ook.
2: Maar Nederlandstalig is sowieso heel anders dan Engelstalig.
0: Ja.
2: En ik vind het ook veel moeilijker.
0: Ja.
2: Hè, om het een beetje geloofwaardig te brengen. Ik ben geen volkszanger of zo.
0: Nee.
2: dus het moet wel, ja, in mijn ogen moet het allemaal wel een beetje, nou, een beetje klinken.
0: Ja.
2: En in het Engels klinkt iets al snel wat professioneler.
0: Is dat veiliger?
2: Is veiliger.
0: Ja.
2: Engels vind ik veel veiliger. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Het is heel bloot in Nederlands.
0: Ja. Hoe zit het met jou? Want jij bent ook songwriter. Want je hebt vorige week zelfs nog een single uitgebracht met Something Else. Wat is dat precies?
3: Ja, dat is de band waar ik het meest mee speel.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk mijn band.
0: Ja.
3: En daar schrijf ik samen met de toetsenist heel veel liedjes.
0: Mm-hmm.
3: En wel veel minder dan Alex, hoor, trouwens.
0: Ja. Jij bent niet, niet zo productief.
3: We hebben geen album per jaar of zo.
0: Nee.
3: Maar we schrijven wel heel veel eigen liedjes. En die nemen we dan op in de studio. En we maken daar eens een plaat van. En dit was weer een single.
0: Ja. En dat andere verhaal, dat is The Meadows.
3: Ja, The Meadow, dat doe ik samen met een vriend uit de polder.
0: Ja.
3: En dat is eigenlijk ook een studioproject. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat ik met Alex doe. Hè. Dus daar hebben we geen band bij, behalve als het nodig zou zijn. En dan zitten we gewoon de hele dag in de studio. En dan zijn we aan het puzzelen hoe het mooiste zou kunnen klinken. En dan componeren we daar liedjes.
0: Ja, want ik kan me herinneren van The Meadow. Daar hebben jullie zelfs eerst het Engelstalige en vervolgens ook het Friestalige versie van gemaakt.
3: Ja, mijn roots zijn echt wel Friestalig. Dus ik schrijf en in het Fries en in het Engels, niet in het Nederlands.
0: Ja.
3: Maar die plaat met The Meadow hebben we alle nummers tweetalig gedaan. Ja.
0: Ja,
3: er komt er nog één aan, daar zijn we nu mee bezig.
0: Ja.
3: Maar dus, kijk, sommige had ik oorspronkelijk in het Fries geschreven, dus die heb ik naar het Engels toe overgezet. En het was ook andersom wel.
0: Ja.
3: Dus op een gegeven moment dachten we van, we doen niet alles gewoon dubbel.
0: Nog een vraag, want ik zie je met een shirt aan van Fleetwood Mac. Wat heb je met Fleetwood Mac?
3: Ja, dat komt een beetje uit mijn jeugd en ik vind ze fantastisch. En vandaar ook
0: Fleetwood Mac.
3: Deze uitstraling, ja. Ik zou me nog omkleden trouwens, maar...
0: Ja, nou ja, laten we dat niet...
3: nee,
0: nu YouTube
3: niet
0: nu ook weer. Het lijkt me niet verstandig.
2: Het niet, dus.
0: Dat lijkt me niet verstandig. Goed, we gaan het tweede nummer horen. En dat is... volgens mij meer nadrukkelijk waar Else wat meer op te horen is. En dat nummer dat heet Memorize.
3: Yes.
0: En dat komt nu.

0: Ja, ik weet ongeveer waar die stopt. En dan zit ik al, al denkbeeldig al... Oh, ik moet opletten. Dus dat gebeurde bij dit nummer. Maar het is nog niet het enige nummer wat, waarop Elze te horen is. Want jullie wisselen het ook af. Maar is dat op het moment dat jullie... als jullie het nummer schrijven met z'n tweeën... is het dan van waarbij je dan afvraagt... is dit meer voor de een of meer bij de ander? Is de, hoe werkt dat?
1: Ja, wisselend. Soms stuurt Alex mij gewoon een muziekbestand. En dan ga ik los. Dat is wat Memorize bijvoorbeeld ook zo. En dan krijg ik gewoon een kale alleen muziek. Mm. En dan ga ik de tekst en de muziek maken. Soms is er al een begin wat Alex al heeft gezongen. En dan vul ik dat aan. En soms gaan we gewoon puzzelen. Wie is het mooiste? Wie begint bij een bepaalde ballad of iets anders of zo. Dus het is eigenlijk constant heen en weer kijken van wat dan het mooiste past.
0: Ja, want dat is ook bij het eerste album wel het geval. Het is heel mooi in evenwicht, vind ik. Ja, ja, het is mooi in evenwicht. Ja, nou. Er zitten duidelijk die aan de kant van Alex zit en de kant van jou in ieder geval. Dus het is in ieder geval... hoe zit het eigenlijk met het volgende nummer? Want is dat beiden?
2: Ik weet niet of ik het goede heb aangegeven, maar volgens mij doen we nu Tuck of War.
0: Ja, toch? Dat bedoel ik.
2: Tuck of War is een duet.
0: Ja?
2: En dat heb ik denk ik geschreven. En toen had ik wel zoiets van, nou, dat is mooi als er stukken zijn, samen zijn. Stukken ik alleen, stukken Els alleen. Mm-hmm. Dus dat is echt, zeg maar, 50-50 qua vocalen.
0: Ja, nou, dat gaan we nu horen. Het derde nummer van vanavond, dat is Duck of War. Ja, dat moet even nog wat gedaan worden. Dat is altijd leuk met backtracks.

0: Hij moet een beetje opletten wat... Maar dit was ook inderdaad het nummer wat ik bedoelde. Dat het een beetje evenwichtig... dat van jullie beiden eigenlijk heel goed te horen is. het gaat sowieso over strijd. Dat sowieso. Want het heeft met de titel te maken. Maar er zit... ik weet niet. Kun je er wat over vertellen? Of
1: ja, wel natuurlijk al voor is natuurlijk touwtrekken in het Engels. Het gaat eigenlijk over in mijn directe omgeving toch mensen uit elkaar gaan, uit elkaar groeien, ruzie maken. Dat ze dus.
0: Ja.
1: Ik ga niet over onszelf.
0: Nee, oké. Okay. Nee, maar want dat is ook meteen de vraag van, het muziek en het schrijven van teksten. Zijn dat teksten die jullie zelf dan opschrijven met wat jullie meemaken? Ja.
2: Er zit wel vaak een kern in, ja. Dus dat put je wel uit. Of gesprekken die ik dan heb, vind ik ook altijd heel interessant om dat dan te vertalen in een tekst.
0: Dus ik moet opletten met wat ik zeg. Ik moet dus opletten met. Want bij het volgende liedje van Something Else of bij Noodles of weet ik wel wat, kan ik zomaar ergens verstopt hier zitten, natuurlijk.
1: Ja,
2: ja. Noemen we gewoon heel hard.
0: Leuk.
1: Het is niet altijd zo, Jaap. Want onze vorige single, die heet Charlie.
0: Ja.
1: En die ging over Charlie Chaplin, dus over zijn nare leven.
0: Ja.
1: Dus dat kan ook over andere dingen
0: gaan. Maar bijvoorbeeld, want jullie komen uit het mooie Friesland.
1: Zeker.
0: Kan dat op een gegeven moment ook inspirerend werken, het landschap? Ik weet van jou bijvoorbeeld, Alex, dat jij ook nog wel eens naar Terschelling gaat. Ja, dat ken ik natuurlijk ook, want daar ben ik ook meerdere malen geweest. Dus ja, dat heeft wel iets... Waarvan ik denk, dat nodigt wel uit om op een gegeven moment even ergens over te gaan nadenken als je ergens bij Formerum zit of wat dan ook.
1: Nou, nee, ik weet niet of dat meteen inspirerend is op onze muziek. Er is één band, daar wil ik even reclame voor maken. Die komen uit Friesland, die bestaan al lang niet meer. De helft is ook al dood. De Serenes.
0: Ja.
1: Als je daarnaar luistert, dan hoor je het Friesland.
0: Dan hoor je het
1: echt een tip.
0: Ja.
1: De Serenes.
0: De Serenes. Ja. Dat is wel van wanneer?
1: Uit de 90 jaren.
0: 90. Ja. Zeg maar wel
1: tip,
0: wat.
1: Ja.
0: Ja, dank je. Ja, ik kan altijd nog wel iets gebruiken. Goed, we gaan op naar het vierde nummer. Dat zal bij sommige Zandvoorters wel aanspreken waar we dit programma maken. Want ja, tenslotte komt de Dutch Grand Prix er ook weer aan. En dat heeft te maken met benzine, in dit geval gasoline en honey.
1: Yep.

0: De laatste vind ik wel leuk, want ja, het is een soort moment van een outro. Ja, die hoor je.
1: Fade-out.
0: Ja, fade-out. Ja, ja, ja. Nou, ik ga nog niet fade-out, dus dat dan weer niet. Want ja, we hebben nog tijd over, dus vandaar dat we nog zeggen constituency plan, zoals Hannibal Smith dat ooit heeft gezegd. In dieetteam, dat is een noodplan. Want ja, als we tijd over hebben, dan kunnen we nog een vijfde nummer ook horen. Hey. En dat zal met name de heer Van Dam aan de linkerzijde dit weer heel erg fijn vinden. Dat we toch wat meer nummers... Hoe staat er in, Marcus? Ja, oké. Okay, ja, ik krijg een goedkeurend knikje. Want de laatste voor Newels, die ga je nu horen. En dat nummer dat heet Waiting for You. Ja, ja, ik geef even tijd aan Elsa om de juiste te...

0: Ja, dat vind ik leuk met dat, eitje. Want dat doet mij denken. Op een gegeven moment was er een sessie van de heer P.E. en Bond in De Waag. Waar gewaagde covers ook werden gespeeld. Leuk hè, Paul, dat ik dat ook nog kan zeggen. Want het was op een gegeven moment kwam hij met een aantal van die instrumenten. En ik moet ook denken, het was ook een moment dat John Omkers, die niet meer onder ons is, daar ook bij was. En we kregen allemaal een instrument in onze handen gedrukt. En ik mocht dat ei vasthouden. En dan moesten we allemaal verspreid, moesten we dat even laten horen. En toen zegt hij, ja, het is een heel orkest. En waarop Bernard Hering zei, kan ik toch zeggen dat ik met jou in een band heb gespeeld. Ja, ja, dat vond ik wel ook wel...
1: Ja, wil je nog even?
0: Wat zeg je?
1: Wil je nog even?
0: Nee, laat maar zitten. Laat maar zitten. Want het is nog niet helemaal klaar. Ik heb nog een zogenaamde Wietse van de Groot vraag. En wie is Wietse van de Groot? Dat is een presentator bij Ziggo Sport. Heeft het wel eens gedaan bij het programma Tussen de Palen. Maar ik parafraseer hem. Want de vraag is, wat betekent muziek voor jullie?
1: Alles.
0: Ja. Ja, alles. Verklaar je nader.
1: Nou ja, weet je, wij zijn wel amateurs in die zin van dat wij gewoon er een baan naast hebben.
0: Ja.
1: Maar voor mij is muziek passie en daar zit gewoon alles in wat ik nodig heb. En,
0: ja.
1: En werk is best belangrijk en daar verdien ik mijn boterham mee. Maar muziek is ja alles, dat ja. is één woord. Ja,
0: ja. Hoe zit het met jou, Elze?
2: Ja, nou, mijn gezin komt altijd op één. Dus ik moet ook altijd thuis overleggen of ik al deze avonden weg kan.
0: Ja.
2: Maar dan komt inderdaad muziek. Ik ben altijd met muziek bezig. Ik zing dingen in de auto, als ik wandel, ja. met vogels op de achtergrond. Dus het zijn altijd liedjes in mijn hoofd. Al vanaf de zandbak. Toen ik 3 was, zong ik al luidkeels in de zandbak. Dat de buren zeiden van, wat doet het meisje daar zo heel erg luid?
0: Ja.
2: En het is nooit meer weggegaan. Als ik niet zing, ben ik ongelukkig. Dus dat is een heel goed teken dat ik wel zing.
0: Ja.
2: Dus het is gewoon super belangrijk. En het is ook super mooi om te doen. Het geeft heel veel energie.
0: Ja, want, want dan zeg jij nu zowaar wat. Maar hoe ontstaat het dan bij jou? Hoe werk je dan? Want als je kan op de meest gekke momenten kan het zomaar bij je binnenkomen.
2: Nou ja, wij waren natuurlijk iets eerder al hier. Dus we hebben even samen gegeten. En ik liet zien van wat ik dan op mijn telefoon heb. Ik heb 450 dingen, voice recordings van regels die ik dan te pas en te onpas. Soms sta ik onder de douche en dan denk ik een liedje. En dan stap ik er snel uit en dan ben ik nog nat. Want anders ben ik het weer kwijt. En dan zing ik het in en dan stap ik weer terug. Het zijn gewoon... wordt niet altijd wat.
0: Nee.
2: Maar het is gewoon... Het is altijd iets bezig om iets te creëren. En ik ben niet zo productief als Alex, maar als ik dan iets maak, is het 2... Nee hoor.
1: Nee. Al 2 keer zo goed.
2: Nee, helemaal niet. Maar het is er altijd.
0: Ja. Met andere woorden, van als jouw mobiel niet werkt op die momenten, dan voel je je onderhand.
2: Ja, 's nachts componeer ik de mooiste nummers. En het is
0: nog
2: zo jammer dat ik dan 's ochtends vroeg... Ja, zie ik.
0: Ja. Nog één. Nou, daar gaan we het zo dadelijk ook nog even over hebben.
2: Dan ben ik aan het dromen en denk, dit is een hit. Ja? Moet iedereen... Nee hoor, ik schrijf geen hits, maar 's ochtends ben ik dat dan kwijt.
0: Ja.
2: Maar dat andere doe ik heel veel. Ja.
0: Ja. Want hoe kwam dat ook alweer? Dat werd ook een gegeven moment gevraagd bij Sexton Sunday Sounds. Aan Suus de Groot, ook hier bij ons geweest, maar niet in deze ruimte, maar in een andere ruimte. Die werd op een gegeven moment gevraagd, waar komt de naam Sue the Night? Waarbij zij op een gegeven moment het antwoord, ja, mijn liedjes schreef ik 's avonds en in de nacht. Nou, duidelijk. Dus dat is een beetje een overeenkomst.
2: Ik ben 's nachts wel eens uitgegaan, want ik heb mijn telefoon al beneden liggen.
0: Ja.
2: Om even in te zingen en dan weer naar boven. Ja.
0: Ja, zo. Wordt je wederhelft daar nou niet ongelooflijk moe van dan op een gegeven moment?
2: Nee,
0: of heeft hij het geaccepteerd?
2: Nee, ik krijg er juist heel veel energie van.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Niet elke nacht, hè?
0: Nee, oké. Okay. Nee. Dan even de afsluitende vraag, mensen. Want dan is het weer de tijd voor de videologen hier in deze ruimte. Want die hier willen dan ook nog iets doen. Waar zijn de mensen van Noodles te vinden op het wereldwijde web? Ja,
1: wij zitten op Facebook, op Instagram, op...
2: De telefoon.
0: Telefoon ook nog,
1: op YouTube.
2: Zeker,
1: Ja, de bekende kanalen, Jaap.
0: Oké. Het was leuk jullie hier te hebben. En het was, denk ik, voor jou en voor jou natuurlijk, voor jullie beiden, de moeite waard om helemaal die kant van de andere kant van het land over te steken en over het IJsselmeer te komen om hier wat nummers te laten horen. Ja. Wij zijn er in ieder geval heel erg blij mee.
2: Zeker, dankjewel.
1: Dankjewel. Ja.
0: We gaan zo langzamerhand weer even een einde maken. Oh jee, er staat iets aan wat betreft jij buis. Dus ik moet eventjes dat even de nek omdraaien. Want anders dan gaat het niet goed. Dus dat kanaal is nu dicht. We gaan eerst iets laten horen van Alex. En daarna komt de nieuwe single van Something Else voorbij. Eerst 1963.

Je hoorde twee nummers achter elkaar. Dat waren Nuland met 1963, 1963. Waar zal dat over gaan? Nou, over de Elfstedentocht onder meer, maar ook over het jaar 1963. En hier op de achtergrond hoor je de meest recente single van Something Else, van de andere helft van Duels, met Not Surprised. En dat verschaft mij nog tijd om een nieuwe single te laten horen. Ja, en ik weet ook dat papa Ryan in het huis is. En die zei de vorige keer bij een optreden van Melle, van Maya Willemsen, het gaat ook bij jullie alle kanten op. Ja, dat gaat het zeker. En daar gaan we ook zeker het uur mee afsluiten. En David Molenburg zegt altijd, we kijken altijd of we dan nog luisteraars overhouden. Dat is zeker het geval met de nieuwe single van Bad Luck Baby. Die komt morgen uit. Het nummer dat heet Arcade.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM.

0: In 2012 kwam het album Actors and Liars uit. En daar stond dit majestueuze nummer op. Never Cry Wolf. Wat denk je wat er deze week gebeurt? Op de sociale media vraagt Frank Bond van Alaska. Moeten wij dit nummer gaan spelen op Kaaspop aanstaande zaterdag? Nou, het antwoord is, wat denk je zelf, denk ik dan? Ja, het is duidelijk een no-brainer. Want met een muziekvriend uit Volendam, Kees Meijzen, zeiden we dat al van, nou, dan moeten we dat zeker gaan doen. En ik heb al achtergelaten, als jullie dit niet spelen, dan kom ik niet eens kijken. Dus dat is dan meteen ook de andere kant van het verhaal. Bovendien hebben die jongens iets met country gedaan. Jazeker wel. 2015 hebben zij een album uitgebracht. Daar zit een beetje een country laag in. Mooi bruggetje, want degene die daar nu klaar staat, nog niet meteen gaat spelen. Want ik draai eerst nog één nummer en dan gaan we echt beginnen. Dat is Melanie Ryan. Ja, ja. Want dat is ook alweer, nou, laten we zeggen, anderhalf jaar geleden dat we jou in de studio hebben gehad. Misschien wel 2 jaar terug, 2024. Dat was juli 2024. Ja, het is alweer heel lang geleden.
1: Nee, in de tussentijd ben ik toch wel geweest nog een keer.
0: Nee.
1: Is dat zo lang geleden, Jaap?
0: Ja, ja,
1: oh,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Het is dat ik hier nog binnen mag stappen, zeg ik.
0: Ja, nou, dat, kijk, je weet waar de thee en de koffie staat. Ja, net als Michel Tuyp van Lorem Ipsum. Dat zijn er maar twee die dat weten. Dat ben jij en dat is Michel Tuyp. Dus ja, dat is, dan is het niet zo moeilijk, denk ik eerlijk gezegd. Maar ja, er is ook alle aanleiding. Want je bent behoorlijk muzikaal productief. Zeker ook het afgelopen jaar heb je al wat nummers uitgebracht. En ook dit jaar doe je al een muzikale duit in het zakje in dat opzicht.
1: Dat klopt.
0: Ja. Ja, hoe is het eigenlijk met Melanie Ryan? De laatste keer dat we hier gesproken hebben is 2024. Maar hoe is het ermee? Want je hebt ook nog aan een popronde meegedaan in 2024.
1: Ja, hoe is het met Melanie Ryan? Ja, nu wel echt ontzettend goed. Het gaat echt aan alle kanten. Er zit nog steeds een stijgende lijn in. En het, nou, we hadden het er net al even over. Het jaar begon wel een beetje
0: bumpy.
1: Bumpy, inderdaad. Ja. Ja. Het is echt het jaar van allemaal nieuwe starten. En alles anders, 180 graden gedraaid. Het is echt een beetje een wervelwind op het moment. Maar ja, het gaat echt hartstikke goed. En er komen steeds meer nieuwe songs uit. Ik ben toe aan het werken naar een eerste album. Dus oh, ja, het gaat lekker.
0: Ja, want een album is toch iets anders als steeds maar een EP uitbrengen, heb ik het idee. Want daar zit natuurlijk wel een bepaalde gedachte achter. Want je wil op een gegeven moment ook dat dus doen. En er zijn slimmerikken, bijvoorbeeld uit Volendam, die zeggen, nou, als je dan eerst 4 nummers op een EP uitbrengt, dan maak je ze lekker en dan zetten we die 4 nummers later nog eens een keer op een album. Want dat zijn Volendammers. Dus, maar dat, dus, zo ben jij dus niet, of wel?
1: Nee, ja, een album heeft toch iets magisch, hè? Er zit inderdaad toch een soort van storyline in, een gedachte achter wat je ook zegt.
0: Ja.
1: En het album waar ik mee kom, dat laat, vind ik zelf, echt alle facetten zien van Melanie Ryan. Want ik ben gewoon iemand, ik hou van ontzettend veel verschillende soorten stijlen. Ik hou van up-tempo nummers, ik hou van mooie melancholische nummers. Mm. Zolang er maar echt een verhaal in zit. En ik denk dat, ja, we hebben nu dan echt de tracklist en alles helemaal afgemaakt. En ik denk dat het echt een supergoed beeld geeft van wie ik ben als artiest en het verhaal wat ik wil vertellen. Mm-hmm. Dus ik kan niet wachten.
0: Ja, country is natuurlijk, we hebben het er wel eens eerder over gehad. En ook met de gasten die we hier in de studio zitten. Of country gerelateerde muziek. Want ja, we hebben hier ook mensen die Amerikanen brengen. Dat is toch een beetje een verwant met country. Maar is het een lifestyle?
1: Absoluut. Ja, zeker. Het is ook echt een manier van leven inderdaad. Meer, ja, in het moment zitten vind ik altijd met country. Echt van het moment genieten. En ook van alles en iedereen om je heen genieten. Want als artiest zijnde ben je altijd bezig met die stip op de horizon. Weet je, wat er komen gaat, waar je naartoe wil, wat je wil bereiken. En dat is iets heel moois. Dat geeft een hele erge drive en een doel. Maar country is ook dat je af en toe eens even terugkijkt en om je heen kijkt naar wat je al hebt en de mensen die je om je heen hebt. En ja, ik draag ook bijvoorbeeld elke dag gewoon mijn cowboylaars. Het is voor mij niet een soort van verkleden. Het is gewoon, het hoort gewoon bij mij. Dus het is wel degelijk een lifestyle.
0: Ja, want dan kom ik ook weer op het meest actuele. Want er komt zeer binnenkort weer een nieuwe single uit.
1: Dat klopt. Heb jij uit betrouwbare bronnen gehoord?
0: Ik heb het al zover gekregen dat die ook weer bij mij op donderdagavond te horen is. Dus dat, zover ben ik dan ook alweer. Maar daar las ik iets nog bij. Want jullie gaan ook nog een videoclip schieten. De dresscode, hier, Jaapie Koper komt met dit ding natuurlijk gewoon niet binnen, hoor. Dus dat gaat hem niet worden.
1: Ja, jij wel, hoor, Jaap. Als jij langskomt gewoon in je AFM-kloffie, dan in je Alt-FM, dan komt dat helemaal goed. Mag jij gewoon naar binnen.
0: Oké, okay, nou. Meteen een vrijbrief om te kijken of ik binnen kan komen. En goed.
1: The more the merrier, zeggen we. Ik bedoel, okay, we schenken het glas half vol en je bent van harte welkom. Absoluut. Okay.
0: Wat ga je doen, precies? Want dat is dan ook even voor de mensen thuis van, waar hebben jullie het over? Maar wat gaan jullie doen?
1: Nou, voor mijn nieuwe single, klein tipje van de sluier. Voor mijn nieuwe single Glass Half Full gaan we een speciale videoclip schieten in de Longhorn Bar and Grill in Utrecht. Dat is een nieuw beetje sports bar, American grill restaurant stijl. En daar gaan we aan de bar gewoon met z'n allen het nummer luidkeels zingen. En daar worden opnames van gemaakt om te laten zien wat het inhoudt als je voor jezelf leeft naar het glas altijd vol te hebben. Dus we gaan één groot feestje bouwen en je bent vanaf een uur of vier welkom. Dus in de Longhorn in Utrecht. En uiteraard moet je er wel akkoord mee gaan dat je op film komt. Maar je bent van harte uitgenodigd om in je vol ornaat country dresscode met de western stijl lekker langs te komen. En met ons mee te zingen.
0: Ja,
1: en wat ook leuk is om te melden, sorry dat ik je onderbreek. Oh. Er is zelfs morgen een speciale cocktail die heet Glass Half Full.
0: Okay.
1: Dus het wordt een experience, zeg maar.
0: Je zegt net van, als je daar komt, dan ga je mee akkoord met de gestelde voorwaarden. Heb je de voorwaarden wel voor vanavond even gelezen? Want je komt natuurlijk op beeld, hè? Dus dat geldt voor mij dus ook.
1: Ja, dat is wel de consequentie, ja. Dat is het een beetje. Je wordt gefilmd en je zit in de videoclip. Dus dat, wow. Ja, dat is het wel een beetje.
0: We maken hier ook wat beeldopnames. Die zou je zo maar kunnen gebruiken voor een soort van videoclip. Maar dat is een beetje een statisch videoclip. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan zo het een en ander van je horen. Want ik heb het blaadje nu op de goede kant staan. Want anders zie ik allemaal nummers van de gasten van het vorige uur af te kondigen.
1: Die kan ik niet spelen. Dus dat wordt een beetje lastig dan.
0: We gaan even terug naar vorig jaar. Want ik kwam je toen tegen in Melkweg.
1: Ja.
0: En dat was met Bodine Monet.
1: Dat klopt. Ja, zaten we in één keer naast elkaar.
0: Ja, daar zaten we in één keer naast elkaar. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Ja. En Bodine Monet die speelde toen haar eerste headline show.
1: Dat klopt. Ja.
0: En wij laten hier een opname van onszelf horen. Want ze is hier ook geweest. En dat nummer dat heet Situationship.

0: Station.
1: Waarom draaien we juist dit nummer? Dat heeft zij ook gewoon breed uitgedeeld op de sociale media. Ja, en dan denken wij, oké, dan haken wij erop in ons radioprogramma. Want dan laten we dit nummer natuurlijk ook horen. Dat was Baudine Monet uit dit dorp. Tegenwoordig is ze veelal op reis. Nashville, dat zegt de dame aan de andere kant heel veel. Want die is daar ook meerdere malen geweest. En Baudine heeft in de popronde gezeten. Maar we hebben weer een Zandvoortse die mee mag doen aan de popronde. Dat is Wendy Moore. En die komt trouwens volgende maand hier in deze studio om een aantal nummers akoestisch te laten horen. En ik ben benieuwd hoe Crocodile Tears akoestisch gaat klinken. Maar of Wendy dat er nog in gaat krijgen, dat is vers 2. Dat hoef ik Melanie Ryan niet uit te leggen. Want die, volgens mij kan die bijna alles akoestisch gewoon spelen. Als...
2: Ja, doe toch? Best.
1: Ja, je doet je best. Je haalde al aan Bumpy Start. En daar gaat meteen ook het eerste nummer over, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Want dat is dan het mooie van muziek. Er is iets gebeurd in je persoonlijke leven en gelijk, bam, je kan er meteen een liedje over maken.
2: Nou, er zit wel een klein beetje een verhaal ook achter dit nummer. Want dit nummer was dus eigenlijk al eerder geschreven, vorig jaar al. En toen was er nog niet zoveel aan de hand. Maar dit nummer gaat, het heet Bless Your Heart for Breaking Mine. En het gaat erover sommige breakups die blijken uiteindelijk eigenlijk een zegen te zijn. Een blessing in disguise. Want dan kom je terecht bij iemand waar je veel beter bij past. Wat gewoon veel beter klikt. En we schreven dat nummer. Nou, en helaas ging eind vorig jaar, ja, begin dit jaar mijn relatie uit. En ben ik dus weer vertrokken naar mijn ouders terug. En ja, toen voelde dit nummer ook een beetje gek. Want Bless Your Heart for Breaking Mine, het was gewoon niet echt de goede timing. En toch dit jaar vond ik ook weer de liefde. En realiseerde ik me van, dat had inderdaad zo moeten zijn. We zijn ook gewoon goed uit elkaar gegaan. Maar dat had wel zo moeten zijn voor dit jaar. Dus nu klopte het nummer ineens weer. En heb ik het uitgebracht.
1: Ja. Ja. Dan is natuurlijk meteen de vraag. Laat maar horen. Dus hier is de eerste van vanavond. Bless Your Heart for Breaking Mine.

0: wij gaan meestal applaudisseren als het laatste klankje bijna uit de gitaar is geklonken of heeft geklonken. Dan pas zetten wij het applaus altijd in. Goed, dat was Bless Your Heart for Breaking Mine. Je vertelde net dat je bezig bent met het album. Hoe intensief proces is dat?
1: Heel intensief. Ja. Zeker de laatste tijd. Het is sowieso, heeft het allemaal net even wat langer geduurd, omdat ik heel veel singles van het album al aan het releasen ben. Dus een hoop van de songs die ik al heb uitgebracht, die komen ook terecht op het album. Dus het wordt ook een beetje een soort verzameling. Mm. En zeker nu die eindsprint ingezet is, ben ik alle laatste dingen nog aan het opnemen van de nummers die nog niet uitgebracht zijn. Drums opnemen, vocals opnemen, alles moet gemasterd, gemixt worden. Er komt zoveel bij kijken en ik wil het ook op vinyl laten drukken. Dus dat proces gaat straks ook allemaal beginnen. CD's, ach man, noem maar op. Het is een aardig intens proces. Ja,
0: ja. dat is één kant van het verhaal. Dan is het natuurlijk, als dat album klaar is, ja, wat dan? Want dan wil je het liefst natuurlijk laten horen aan alles en iedereen die het ook maar wil horen.
1: Dat is wel de bedoeling, ja. En dat is ook het mooie van social media. Dan kan je juist ook al die songs meenemen. Je kan het live gaan spelen. Ik ben ook van plan om een klein albumtoertje te gaan doen volgend jaar. Ja. En sowieso, ik mag dus mijn album releasen in Tivoli volgend jaar. Mm-hmm. Dat is ook al een klein tipje van de sluier voor iedereen die luistert. Dus dat is ook allemaal heel tof. En dat komt inderdaad daarna. En dan ga je verder de boer op met je album als het ware. Ja. En dat verkopen en... Ja.
0: Nou is Tivoli Vredenburg niet helemaal onbekend terrein. Want mensen, ik kwam namelijk
1: goed
0: iets tegen.
1: Ja, dus,
0: nice. Ik ben de man van de bruggetjes dus in ieder geval. Want Tivoli Vredenburg, mensen, want Melanie Ryan heeft in het voorprogramma gestaan. Of beter gezegd, ze is support geweest van Kaylee Rose.
1: Ja.
0: Detail. Ja, dus oké. Okay. Maar vertel, want dat is natuurlijk wel iets heel bijzonders. Omdat, hoe is dat eigenlijk gegaan? Is Kaylee bij jou terechtgekomen? Gevraagd van, ik wil jou gebruiken? Of gaat het dan toch weer op managementniveau? Hoe werkt dat?
1: Ik heb gewoon gemaild.
0: Gemaild.
1: Ik heb gemaild naar Tivoli met... Hey, ik zie dat jullie best wel wat toffe artiesten binnenkort krijgen. Waaronder dus inderdaad Kaylee Rose. En zijn jullie nog op zoek naar een support of misschien een uitloopshow? Want dat zijn de perfecte plekken om je muziek te laten horen aan nieuwe fans. Mm. En zeker als het, wat het bij Kaylee ook heel erg was... onze muziek sluit best wel bij elkaar aan. Dus dan kan je weer nieuw publiek aanboren. En ze mailde terug van... hey, nou ja, voor Kaylee willen we eigenlijk nog wel support doen. En we hebben het overlegd met haar management. En zij vindt het ook te gek. En zo stond ik in één keer 27 mei... voor een uitverkochte zaal Cloud 9 in Tivoli.
0: Ja, ja, want dat is natuurlijk wel iets waarvan je denkt... wow,
1: ja.
0: Dat geeft natuurlijk ook een bepaalde vorm van energie, denk ik.
1: Absoluut, ja. Ja. En sowieso, het is heel tof als je, zeker van een Amerikaanse artiest, als je daar het support voor mag doen. En mm-hmm. Ik heb haar ook mogen ontmoeten. En het is echt een superleuke meid. En heel enthousiast. En ik vind het heel knap hoe ook zij gewoon al haar zaakjes regelt. Zonder dat ze een label heeft. Zonder dat ze echt... Ja, ze doet het allemaal independent, zeg maar. Dus dat vind ik altijd des te... Ja, meer knap als je het dan zo voor elkaar krijgt in het buitenland. Ja. Dus dat was gewoon te gek, ja.
0: Ja. Het volgende nummer, want ik heb begrepen... want ook de man achter mij, die is weer mee. En dan zie ik wel eens dingen voorbij. The Life of a Roadie.
1: Ja.
0: Dat is je vader.
1: Oh, absoluut.
0: Nou, hij is één keer op eigen gelegenheid. Toen kwam hij met iemand anders mee. Toen was jij er niet bij.
1: Oh, dus... ging hij gewoon vreemd? Was dat het?
0: Nee.
1: Ik schrok al even.
0: Geen kwaad woord over John. Nee.
1: Ik ga hem nou in één keer geheimjes verklappen. Was hij gewoon hier?
0: Nee, hij was hier gewoon omdat hij iets wilde weten. Dus toen was hij hier. En dat vond ik ook wel leuk. Dus was hij even op eigen gelegenheid gekomen. Dus, maar... waar ik heen wil, is dat er ook nog een andere helft is. Want daar gaat het nummer over. En dat is je moeder. Want wat voor rol speelt zij in jouw leven?
1: Nou, sowieso, om daarmee te beginnen... inderdaad, mijn ouders spelen een hele grote rol in mijn leven. En zij zijn echte mensen die me altijd supporten. Weet je, in wat ik ook doe. Het is dan nu toevallig muziek en daar supporten ze me heel erg in. Maar al was ik bewijzen van,
0: cashier
1: bij de Jumbo geworden... Dan supporten ze dat ook. Ze pushen me heel erg om gewoon mijn dromen achterna te gaan. Ja. En te doen wat ik leuk vind. Okay. En mijn moeder is altijd degene die tegen mij me een beetje geruststelt. En zegt, Mel, joh, uiteindelijk kom je gewoon terecht waar je terecht moet komen. En dat is me al een paar keer openbaard dit jaar. Of in ieder geval voor dit moment in mijn leven. En uiteindelijk komt het toch wel goed. Op wat voor manier dan ook. En soms op een manier waarvan je het niet verwacht. Dus zij is echt een beetje de persoon die me geruststelt.
0: Zal ik je wat vertellen?
1: Vertel.
0: Ik heb ook zo'n moeder gehad, hoor.
1: Is dat dus, zo?
0: Ja, ja, absoluut. Die zei altijd, jongen, komt tijd, komt eraan.
1: Dus ja.
0: Zal mij niks verbazen als jouw moeder dat ook tegen jou gezegd heeft.
1: Zeker.
0: Zeer, kijk, dat bedoel ik dus. Ja.
1: Die term is ook wel eens de revue gepasseerd, ja. Inderdaad. Ja.
0: Maar moeders zeggen heel veel wijze dingen, denk ik.
1: Absoluut.
0: En daar zit ook meteen de titel van het volgende nummer in. Leuk bruggetje weer. Mama said...

0: Ja, want dat is natuurlijk ook weer iets bijzonders wat ik op een gegeven moment bij het perskitje krijg. En denk ik, ja, ook Melanie is klein geweest. En dan zie ik
1: nog steeds,
0: ja, ja, dat ben je nog wel. Maar
1: het is niet heel veel gegroeid verder, maar...
0: Maar dan smelt ik ook meteen, weet je. Dan heb ik ook meteen ook van... Ja, dat vind ik altijd prachtig als mensen... vorige week komen we zo op. Hadden we Tuskhead hier in de studio. Die had ook daar iets over verteld. Dat bewaar ik even voor zo dadelijk. Want dan kom ik daar even op terug. Want wat doe je nog meer dan alleen muziek maken? Want we hebben de Soul Dust Sessions. We hebben Sexton Sunday Sounds in Slachthuis Haarlem. Maar jij doet dat dus ook met jouw manier van een zondagmiddag doorbrengen in Fulco Theater. Alleen, je moet niet op 29 juni 2025 komen, want toen was het snikheet. Dus ben ik geweest. Maar dat doe je ook nog. Toch?
1: Absoluut, ja. De Melanie French Shows in het Fulco Theater in IJsselsteen.
0: Ja. Ja. Gaat dat nog door? Of ben je er nog steeds mee bezig? Of niet?
1: Ja, in principe staan er data geboekt tot en met 2027. Dus de eerstvolgende is uit mijn hoofd 16 oktober. We hebben inderdaad de zomeredities geschrapt. Want ja, zomer en theater, en dat is toch niet de beste combi. Dus vooral in het voorjaar en in het najaar doen we shows.
0: Ja.
1: En dan drie per jaar.
0: Ja, even over de Melanie en Friends, om maar even wat te noemen. Hoe is dat opgebouwd?
1: In principe nodig ik één andere gastartiest uit. En het is ontstaan. We hebben in 2020 een soort kerstshow georganiseerd vanuit We Want More.
0: Ja.
1: Het SBS6-programma waar ik toen aan meedeed. En dat was echt met 10 artiesten. Omdat er niks te doen was, zei het theater, kom bij ons, kom een gezellige show doen. Zijn we met 10 artiesten het theater ingegaan om toch nog een beetje wat muziek te kunnen brengen. En vanuit daar zei het Fulco Theater, hé, maar dit is gewoon een te gek concept. En dan wel

0: Het gaat niet helemaal op, maar ik zit die mensen alweer helemaal lekker te maken. Wat gaat die koper nou allemaal doen? Dat zou je allemaal zo direct meemaken. Maar eerst gaan we over brullende PK's hebben. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want,
1: in dit geval wel een paard. Het is inderdaad is wel een ook paard. Een brullende motor, dat klopt.
0: Ja, maar in maar dit het geval... is één paardenkracht in dit geval. Ja.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, want de titel doet te vermoeden, dat denk ik, dan denk ik altijd weer, het heeft vier wielen en het rijdt heel erg snel. Maar in dit geval heeft het vier benen. Ja. Want een paard is een edel dier, mensen. Dus ja, die heeft vier benen. Dus dat gaat even wat minder snel. Maar het nummer dat heet Mustang Fire. Even kort, waar gaat het over?
1: Mustang Fire gaat over wel een break-up ook. Of in ieder geval een relatie die stopt, die eindigt. Omdat je weet van ja, jij wilde wij de wereld intrekken. En ik ga niet de persoon zijn die jou tegenhoudt. Dus als een wild paard ga ik jou niet kunnen temmen. Wil ik jou ook niet in een kooi zetten. Ja. Dus ik zet de deur open, zodat jij vrij de wereld in kan trekken. En hoe pijnlijk dat ook is om elkaar los te laten. En dat is waar Mustang Fire over gaat.
0: Laat maar horen.

Fire. En nu ga ik even iets doen wat vorige week heeft plaatsgevonden. Dus laten we even een stukje horen hoe dat vorige week klonk.

0: He'd rather choose to build for. Dit was de heer Patrick van Zandwijk, beter bekend als Tuskhead. En wat verklapte hij tijdens de uitzending? Ja, dit liedje heb ik samen met Melanie Rijn geschreven. Dus ik denk, dat wordt heel fijn. Want ik zeg tegen hem, die hebben we volgende week in de studio. Nou, dus dan weet je ongeveer wel welke kant het op gaat. Mm-hmm. Want dit is natuurlijk een nummer wat jij samen met hem geschreven hebt. Ja. Nou, heeft hij zijn kant van het verhaal verteld? Hoe zit het met jou? Wat heb jij? Hoe is dat gegaan eigenlijk?
1: Nou, sowieso vind ik het altijd echt superleuk om Patrick overal tegen te komen. En ook hij is echt voorvechter voor het country-Americana-genre. En gewoon hoe hij het aanpakt en wat hij allemaal doet, dat vind ik echt te gek. Dus ik kom hem regelmatig ook tegen bij gigs of we komen eventjes langs, even kijken. Ja. Dus dat is superleuk. En hij benaderde mij, want wij zijn begin vorig jaar, op een soort schrijverskamp geweest. Daar was Patrick ook onderdeel van. En dat klikte allemaal zo leuk met die groep dat hij eigenlijk heel graag een keertje gewoon samen met z'n tweeën een nummer wilde schrijven. Ja. En dan probeer ik altijd te vragen, want we schreven voor hem. En hè, wat ben je nog naar op zoek? Want hij was inderdaad bezig met een EP'tje of een album. En ja, ik wil eigenlijk nog heel graag een nummer schrijven over mijn vader. Want dat is nog steeds een idee. Dat wil ik heel graag doen. Want hij is gewoon een heel belangrijk persoon in mijn leven. En sowieso als schrijver zijnde, daar kan ik ook wat mee. Want nou ja, mijn pa is ook een belangrijk persoon in mijn leven. Ja. Dus dat helpt altijd dat je een stukje van jezelf ook mee kan nemen in zo'n schrijfsessie. Ja. En daar kwam The Man You Are To Me uit, ja, met z'n tweeën.
0: Ja, want dat is het verhaal wat Patrick vertelde. Mm-hmm. Ja, want dan is natuurlijk ook meteen die vraag, hoe zou die klinken in de Melanie Rijn? En ik was al brutaal tijdens de uitzending. Ze gaat gewoon vragen, dus tijdens de uitzending deed ik dat. Je reageerde alleen wat na de uitzending, maar dat maakte niet uit. Ik zeg het appje is onderweg, Patrick, zei ik nog. Dus ja, oké, dus we hebben dat aflopen wachten. En uiteindelijk, dag later, heb ik gezegd tegen hem, ze gaat hem spelen hoor, want ik heb er zover gekregen dat ze het gaat doen. Dus is nu het andermaal het nummer, maar nu, mensen, ja. Man You Are To Me. Nu in de versie zoals Melanie Rijn hem nu laat horen. Ja.
1: Wel een kleine side note. Qua tekst klopt het misschien niet helemaal omdat ik een vrouw ben. Mm-hmm. Maar ik ga hem wel in de originele tekst zingen. Want zo is die bedoeld voor Patrick. Alleen dan een beetje op een in een eigen jasje.
0: Oké. Okay.

0: Ja, wat kan ik erover zeggen? Vorige week zei ik over de tekst. Het is een beetje als Rotterdammers. Die lullen me poetsen. Dat is één ding van het verhaal. Maar ja, hoe is jouw vader? Is die ook zo?
1: Absoluut. Hij komt er wel niet uit Rotterdam. Maar het is geen lullen maar poetsen. Absoluut.
0: Ja, precies. Dat dacht ik al. Dus, en ook niet van small talk. Of wel van small talk.
1: Jawel.
0: En
1: niet, het is niet dat mijn pa geen... Mijn pa is wel een prater. Zeker. Toch? Het is in ieder geval niet iemand die zijn mond houdt of inderdaad een man van weinig woorden is. Maar wel zeker die keiharde werker en altijd gewoon ondernemer geweest. Echt ondernemer in hart en nieren. Mm. En daar leer ik heel veel van. En dat hebben allebei mijn ouders trouwens hoor. Die zijn gewoon echt van het harde werken. En dat heb ik van huis uit meegekregen. En daar hou ik zelf ook ontzettend van. Om gewoon de keihard tegenaan te gaan. En dan hoef ik nooit te zeggen van... oh, had ik er maar harder aan getrokken... of had ik maar beter mijn best gedaan als het dan niet werkt.
0: Buckle down, hè?
1: Precies.
0: Waarom net zeggen?
1: Dus... Je schouders eronder zetten, absoluut. Ja.
0: Ja, maar soms hoeft het ook niet zo te zijn... dat je te veel hooi op je vork neemt.
1: Dat klopt.
0: Dus dat dan. Goed. Ja, wat staat er nog op stapel de komende tijd?
1: Ik ga sowieso naar het buitenland ook een paar shows doen. Dus ik sta twee keer in Frankrijk en in Duitsland volgende maand. Dus dat wordt heel tof op echt allemaal van die country festivals. En nog wel hier en daar wat festivals met de band. Onder andere aan de waterkant in Venlo. En dus op 26 juni komt mijn nieuwe single Glass Half Full uit. En,
0: die hoor je heel... dus 25 juni dus hier.
1: Dan krijgen jullie de scoop. Zeker.
0: Dus krijgen we de scoop. En dan kun je ook je melden bij, wat was dat ook alweer?
1: De Longhorn. Morgen. Longhorn. Ja, morgen om 4 uur mag je gewoon gratis en voor niks melden bij de Longhorn in
0: Utrecht. Even nog ook voor jou. Waar is Melanie Rijn te vinden op het wereldwijde web? Want er zijn natuurlijk altijd... om even in collega De Waardse termen te spreken... digitale snelwegen.
1: Precies. Nou ja, eigenlijk een beetje overal. Op alle social media kanalen zoals Instagram, TikTok, Facebook, YouTube... you name it, is gewoon Melanie Rijn Music. Of op mijn website www.melanieryanmusic.com. Ook op Spotify en andere streamingsplatformen... welke je dan ook je favoriet is. Melanie Rijn vind je me ook. Dus op het wereldwijde web ben ik goed vertegenwoordigd.
0: Goed. Het was weer leuk dat je weer geweest bent.
1: Ik heb genoten. Dank jullie wel.
0: Oké. We gaan verder nog even een vooruitblikken op. Want het is in juli dat zij komt. En dat is hier uit eigen dorp. Wenny Moore met

Nieuwe single van Kathmandu. En Lover Won't Come Easy. Ook weer uitgebracht bij het Kingboard Records label. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met Tangled Wiring. In een akoestische versie. Dit was hem, de Alternative FM van deze donderdag 11 juni. En we sluiten af met Francis Oldenblake en Me and My Name.

0: grave, I'm what's written and what's said.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
3: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
2: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroete vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.